0: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren.
1: Listen.
0: Op eigen risico.
2: Ladies and gentlemen, Olivia Rodrigo. Woo!

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane...

0: onweer.
1: Hallo, ik ben Frank van Ambineens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No, je ne regrette rien, op Radio Memory als gidsgeef van deze week. No.

Begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon een lekker nummer van de Pretenders. En dat heet Don't Get Me Wrong. Hoi, welkom in mijn platenkastje. Wat gaan we doen? Nou, zomerse muziek, dat lijkt me duidelijk. Dit ook een al vrolijkheid. Van Climbing Fisher. Dit heet Love Change.

0: De heren heten
1: Rob Fisher en Simon Climie. Kortweg Climie Fisher. En dit stamt uit eind jaren 80 en heet Love Changes Everything. Ik heb jullie een zomerse platenkast beloofd. En dan krijg je hem ook. Wat dacht je bijvoorbeeld van exotische klanken van Hint? Summer All Over Again.

0: Wat een vrolijkert. Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Wat hebben we hier? Een Duits plaatje. Dat is ook weer eens leuk. Peter Fox, House am See.
1: Yeah.

0: ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

lekker zomerbriesje. En dan aan het strand. Hey, ik hou al op. Misschien heel hard aan het werk. Dus dat is Seals and Crofts trouwens. En Summer Breeze. Trouwens ook bekend van de Island Brothers. Maar ik vind deze wel leuk. En we dachten hiervan. Bluff, die wil naar zee.

Bobby Hebt heeft het opgenomen. Sunny en Cher is het nog eens geprobeerd. En daarna dacht Boni, we doen er nog eens dunnetje over. En we hebben er een enorme hit mee gehad eind jaren 70. Dan even nu iets recenters. Nou ja, 2003. The Underdog Project versus The Sun Club. Summer Jam 2003.

alweer. Ricky Martin. En dat heette Un, dos, tres, Maria, Maria. Het is ook wel een beetje exotisch. Het schijnt ook een zomerhit te zijn. De laatste voor dit uur. Bruno Mars en Treasure.

In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen.

0: Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak hem wakker.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.

0: just in the house.
1: Om je helemaal uit je bed te halen. Cassius. Cassius is in the house. Hier bij Radio Memory op de donderdagochtend. Ik ga nog mensen een plezier doen, want Julio Iglesias, die maakt zijn opwachting. Na deze heerlijke discobalhit. Ja, mag lekker blinken. Want mijn charmante assistente had hem lekker opgeblonken tijdens onze reclame. Sheila uit Frankrijk, samen met Devotion. Dit is Space.

Met deze warme stem heeft hij vele vrouwenharten kunnen veroveren. Julio Iglesias, Amores, Desamores van Paco. Heeft hij dan in een Julio-versietje gegrond. Danny Fabri, wel, die maakt ook zijn opwachting hier in de ochtendshow. Maar eerst Alex Warren en Fever.

de jaren 70. Met een real thing. En can you feel the force? Hier bij Radio Memory. Zo dadelijk weer een moment van iemand. Maar eerst de nieuwe single van Danny Fabri. Zoveel mooier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

een top 5 is van ochtendbladen. Wel ja, moet die er gewoon in zitten. Wham, wake me up before you go-go. Een moment, dat komt eraan uit The Best Of. Maar hier is DJ Licious met de stem van...

0: Let's get it started. Vrienden, ik heb een mooi moment. Een hommage aan twee grote artiesten. Lisbeth List, Ramses Shaffy. En alderliefste hebben er ook een grote rol in meegespeeld. We gaan eens genieten van Laat Me. Tot zo.
1: Moi qui ai vécu sans scrupules.

0: In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het waarschijnlijk om de twee vermiste Belgen gaat. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen enkele match fluiten. En op de EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. Maar met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar memory...

0: altijd met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Hallo, ik ben Frank van Ambineens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No Je Ne Regrette Rien, op Radio Memory als gidsgeef van deze week. No.

ultieme feel-good platen. Guilty pleasures. Of foute nummers om mee binnen te komen. Om dit tweede deel mooi te openen. Goedemorgen allemaal.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: tribute.
1: Right on, van de Pasadena's. Olivia Newton-John uit Xanadu. Magic.

lekkere rock'n'roll op de donderdag. Kan je kwaad, hè? Rolling Stones, Under the Cover of the Night. Ja, hij gaat wat doen dit weekend. Hij gaat de dodentocht doen. En ik wens hem daar veel succes in. Want dit is voor een goed doel.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Knock on Wood. Straks nog een andere Amy die eraan komt. Met haar Mr. Rock'n'Roll. Maar eerst gaan we eens alle dames verwennen. En gaan we in hun ogen kijken. En gaan we zingen. If I said you had a beautiful body, the Bellamy Brothers.

aardig stil geworden rond Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll haalden we nog eens boven. Bedankt dat u er weer bij was deze ochtend. Mocht je de vrijdageditie, dan gaan we samen naar het weekend toe. En dit is nog een hele mooie hommage aan een grote man. Johnny White. Verloren hart, verloren droom. Graag tot morgen.

0: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor

0: Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: shit. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Ech. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Ja, de Brothers in Rhythm. Such a good feeling. Zo een goed gevoel. Hier op deze donderdag. En welkom in de ochtendkroeg. We gaan er weer een uurtje alle grote hits

tegen aansmijten. En dat beloof ik. En dat van alle handen en alle soorten. Want ken je nog deze van Franke Boeiengroep? Ik ken die niet meer. Deze Kronenburgpark.

0: die mooie Seal of the Beautiful Soul. We zijn een beetje doorgelicht, maar dat heb ik niet zo graag. Ik wil alle controle zo toch een beetje bewaren of niet zo. Of moet ik zoals Meteor naar de nooduitgang gaan zoeken? Daar ben ik slecht in. Ik geef het toe.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Kom je bed uit. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

Ze waren in het begin een beetje aan het testen, daarna alles I want you just for me. Klinkt zo'n beetje egoïstisch van deze Full Force. En daarmee gingen we terug naar de jaren 80. En nu tijd voor onze nieuwe artiesten nog een beetje te promoten.

Diep in de tijd met deze Louis Armstrong, maar eigenlijk ook nog niet vergeten met die wondermooie schijf What a Wonderful World. En nu tijd voor Yuri Fransen en We Came This Far, als je dat maar weet. We zijn al zo ver gekomen en nog geen krasje.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.

Natuurlijk ken je ze nog, de dames van de Frizzle Sizzle. En alles heeft een ritme en daar kan ik een beetje in komen. Het mijn is 's morgens niet al te goed. Geef ik zelf toe. Nu tijd voor de Broken Hills en Holding On for Life.

kende je hem nog? Deze Tony Savage, de man die zijn eigen carrière opblies in het reportageprogramma van Jambers. En het was gedaan met deze Tony Savage. Ik kwam daar eens meer aan bod. Je hoorde hem hier nog eens met Hemel Alt Mij. Hier in de ochtendkroeg op deze donderdag. En nu tijd voor deze grote klassieker. Ik heb het over Frankie Goes to Hollywood en Relax.

0: En volgens mij wil je daar niet vertoeven. In the Kingdom of Fear. Met deze Cameron Whitcomb. Nee, de koningschap van de angst. Nee, ik zou zeggen bedankt. Nee, ik ga er hier laten passeren. Maar nu tijd voor deze Busta Rhymes, featuring Q-Tip en Kanye West met Hey, Thank You.
1: Welcome to the bank, where you deposit young money and you get cash money.

0: Ziezo, ik wou het voor bekeken voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor die allerlaatste werkdag van deze week. En graag tot morgen.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg je nog die van Aphrodite Childs. It's 5 o'clock. Het is al ietsje later, maar tot morgen.

Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg. Peter Babbelaar verrast je tot in het diepste van je verlangen.

0: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij

22 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Hallo, ik ben Frank van Ambineens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No, je ne regrette rien, op Radio Memory als gidsgeven van deze week. No.

0: Ja.
1: Laten we dat de zomer van 1979. De mannen van Chris en I was met For Loving You.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
1: Hey.
2: Met Hans de Knecht.
1: Welkom bij het Clubske.

0: ze liever toch, hè? Palamos.
1: Palamos.
0: Nee, Palamos is vlakbij het vakantieplaatje Fallobrega. In Noordoost-Spanje, waar ik nog zo regelmatig kom. Aan de Costa Brava. Ja. En dat was het al wat anders natuurlijk. Palamos, de zoon van... Ja, op, verwekt onder de kokosnoten van vaders palmboom. Ergens in Spanje. Julio, natuurlijk. Wees welkom bij de show. Het komende uur weer lekker terug naar de Volta.

0: doet op dit ogenblik. Lieve vrienden, ja, nou, heerlijk toch, Tom Robinson. Voor de gelegenheid zijn complete band meegenomen. Heren, daar kunnen jullie afrekenen.
1: Oké, okay, laat van de kassa. Mooi zo!
2: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Hij studeerde af van de Antwerpse Kleinkunstacademie. Hij begon bij de BRT als assistent producer van Binnen en Buiten. En hij was DJ bij Omroep Antwerpen.
3: Luc de Mil.

blijkbaar hebben ze hier gisteravond nog een feestje gehad in de studio. Nee, de knecht was niet slecht. Blijkbaar niet, want er staan hier wat gevulde eitjes in de koelkast. Heerlijk. Stiekem even de koelkast in gedoken. Heerlijk. Maar, is dat toch vies, hè? Is dat toch vies, hè? Eén fijne vast in de keukengordijnen vandaag. Luc Bral, die we kennen van Hallo, hier ben ik dan. En even deze 1974 scoorde hij met Hey Hey, het is zomer. Spontaan Vlaamse zanger. In 1981 probeerde Bral het in het Engels met Luc Bral's Plastic Dream Band. En bracht hij opnieuw enkele singles uit. Hierna vertrok hij naar steden als Parijs en Londen. Waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en kost verdiende als kunstschilder. En ook Timeless kom je tegen met One More Step to Take. Middel of de roadshow. Terug in die mooie, goede oude tijd. Dit zijn de catacomben van de radio. En hier is de bom.

deze band heeft in de loop der jaren wat leden versleten, zeg ik. Een stuk of 20. Allemaal aanstaan. Leadzanger Mick Hucknall uit Manchester. De naam simpelweg groot. Simply Red van de band komt deels van Hucknall's passie voor de voetbalclub Manchester United. De naam is ook een verwijzing naar Hucknall's kleurige rode haardas natuurlijk. Als ook zijn politieke linkse voorkeur. Ja, zo staat het in de boeken. En zo komt het op de radio in de middel of eruit. Ja. Lekker. Goeie maar koffie vandaag. Goeie verzorging. In de studio van 4 bij 4 vierkante meter. Meer is het echt niet hoor. 16 vierkante meter. Donna Summer. Als gisteren.

apartheid, wat onzinnig. De strijder Nelson Mandela. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij eindelijk vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs van de Vrede voor hun inspanningen voor het vreedzame einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika. Free Nelson Mandela, hoor je terug van de special AKA. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

Maar wel met een complete Amerikaanse bezetting. Die zelfs de aandacht trok van Frank Varian. Ach jee, waar hebben we die nou meer gehoord? Leuk hoor, Biba Lover, Lamoes terug op de radio. Wat een plaat thuis hoort, The Middle of the Road Show. Ik heb Stevie Nicks en ik heb Kenny Loggins op één plaat. Whenever I call you friend.

0: Twee burgemeesters en 15 schepenen combineren hun politieke mandaat met een ziektepensioen. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd. Wie een ziektepensioen krijgt, mag nog bijverdienen. Maar volgens NVA is het opmerkelijk dat mensen tegelijk een politiek mandaat kunnen opnemen. De partij zegt dat het oude systeem te weinig keek naar wat iemand nog wel kon. De nieuwe instroom is intussen gestopt. Zo'n 87.000 ambtenaren krijgen nog een ziektepensioen. In Frankrijk is in 80 departementen code oranje voor hitte afgekondigd. Het kan daar plaatselijk 40 graden worden. In 50 departementen blijft er een hoog risico op natuurbranden. In Pas-de-Calais, in het noorden van het land, mogen meer dan 1000 geëvacueerde vakantiegangers intussen terug naar hun camping. Ze moesten die verlaten door branden in de duinen. Het vuur is intussen onder controle. De zware aardbeving in Colombia heeft nu al aan 265 mensen het leven gekost. Zo'n 3500 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog 500 tot enkele duizenden mensen vermist. De schok had een kracht van 7,4. De overheid heeft de economische noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat ze geld kan vrijmaken om de schade aan woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden in de finale van de 400 meter horde. Ze greep daarmee net naast een medaille. Daniel Segers finishte als achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En op de 110 meter horde zijn Zeno van Nijgen en Eli Bakari uitgeschakeld in de halve finale. De voorbije nacht waren er opvallend veel vallende sterren te zien. De Perseïde bereikte rond 4 uur hun hoogtepunt. Het is een van de bekendste meteorenzwermen. En gisteravond was er ook een bijzondere zonsverduistering. De maan schoof voor bijna 90% voor de zon. Het was de grootste gedeeltelijke zonsverduistering in ons land sinds 1999. Een eclips van vergelijkbare omvang krijgen we hier pas opnieuw in 2081. Het is opnieuw zonnig en zeer warm. Plaatselijk kan het kwik oplopen tot 35 graden. Morgen wordt de heetste dag. We kunnen dan 37 graden halen. Zaterdag mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 28. Zondag is er kans op een bui bij maxima rond 26 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0476 88 56.

0: Stan van Samang draaide een ster. Donderdag 13 augustus iets over 11:30 geworden. Welkom bij Radio Memory. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. We gaan het een beetje gezellig maken, hè? Met de Combay Dance Band en Son of Jamaica op deze zomerse donderdagmiddag. Ja, ja, het is weer zomer hier in Vlaanderen. Welkom erbij. Jullie zijn massaal aan het luisteren.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my eyes on my long round. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

Mooie klassieker was deze uit de hitparade van 1970. We draaien de Kings en Lola. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Robbie Williams en Angels. En dan nog eentje van Luisa Fernandez. They love on you, you love on me.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.

Een van de grootste successen was deze van Lip Sync en Funky Town in ons programma. Hey, goedemorgen allemaal, welkom. Dit is Radio Memory aan tafel met Tony van Beveren. Met nu de Rubbets en Sugar Baby Love.

origineel komt deze plaat van K3. We draaien de versie van de Romeo's en Tele Romeo. Als ik even mijn playlist bekijk, gaan we richting reclame gaan we doen met Perret en Brokito. En dan nog eentje van Shelby Devotion en Love Me Baby. Jops, oké. We gaan er een beetje ambiance in brengen, hè. Moet kunnen op deze donderdag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communie tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.
4: Don't close your heart.

Was de man uit Ierland, Johnny Logan. Je kent hem nog wel van What's Another Year. We draaiden Hold Me Now. En deze man ken je nog wel van My Way, hè? We draaien Strangers in the Night van Frank Sinatra.

0: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak hem wakker al.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen

Lunchrijdje van Bruce en Bango Guy. Donderdag 13 augustus, iets over 12 uur geworden. Klim je nog mee tot 10 uur tot aan Katrien Verheijen. En net voor deze van Bruce en Bango hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Ambidance. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu Elvis Presley. Oh, yeah.

We draaiden de confetti's in de tijd onder leiding van de Peter. We draaiden See in China. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een hele mooie romantische plaat van onze Yves Segers. Sturen we in de richting van mevrouw Nancy, als ook van voor Hulde, Yves en Jochen de Radioman daar in Spanje. We gaan een hele mooie draaien net voor reclame. Hè? Yves Segers draadjes. En als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze zonnige donderdagmiddag. Zijn

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

De versie van Nicky John uit Didderham met Pretend. In de tijd een grote hit voor Alvin Stardust. We blijven maar op de rock'n'roll toeren en dit met Shaking Stevens.

We draaiden Aaron Blomhardt met Als ik aan je deur bel. Kan je ook hier doen aan de studios van Radio Memory. Gerardsbergse straat 105 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen. Dat is een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. La Bouche Be My Lover. En we draaien de beste muziek op het beste moment. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

persoonlijk toch een van de mooie singles van Andrea. I'm a lover man. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een klassieker van Life and You're the Greatest Lover. Allemaal hier in het programma aan tafel met Tony van Beveren.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

We draaien de Rod Stewart, I Am Sailing. We gaan een plaat draaien voor een spoedig herstel van Willy, die opgenomen is in het ziekenhuis in Aals, als ook een hartje onder de riem te steken aan mijn tante Christiane daar in Dendeleeuw, tezamen met haar hondje Renske. Speciaal voor haar en voor haar man Willy gaan we deze draaien van Danny de Rover. En we draaien Kon ik nog maar bij jou zijn.

0: We draaien nog Vultura, Verboden Dromen, was het voor vandaag op deze donderdag 13 augustus. Is zelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen, ook nog veel pret met de komende collega's. Maken nog een fijne donderdag namiddag van. Ik heb voor jou nog twee platen in petto, onder andere een Italiaanse plaat van Uberto Tozzi en Gloria. En dan hebben we nog eentje van Julio Iglesias. Met een graag morgen weer bij. Gezellig en één aan tafel met Tony van Beveren.
1: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als
0: zeggen,
1: in diezelfde periode
0: vorig jaar. Blijf luisteren, blijf hangen.
1: Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij.
0: In
1: totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huid uitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier. Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 6130. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-55-3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Welkom allemaal en dat bij Gewoon Katrien. Ik startte alvast met eentje van Milli Vanilli. En nu eentje voor wie vanavond net iets te weinig aandacht krijgt. Index 6 heeft daar gelukkig het antwoord voor. Need You Tonight. Dus zet de volumeknop maar wat hoger. Want nee, ik ben moe. Dat telt vanavond niet.

Zo, en dit was dus Jeroen van der Boom en dat met Jij bent zo. Ja, en gelukkig maar, want als iedereen hetzelfde was, ja, dan zou het ook maar een saaie boel zijn. En nu gaan we naar Donna Summer met Could It Be Magic?

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Katrien Verheijen.

En we gingen eventjes de romantische tour op en dat met Europe en Carrie. En Bruno Mars staat klaar voor jullie en dat met Grenade. Geen paniek, het is gelukkig geen echte. Gewoon eentje met een flinke dosis drama, liefde en vooral een goede beats.

En Maxime en Babette, zij sloegen de handen in elkaar en maakten dus deze prachtige song, hoe dan ook. En Marco Borsato maakt momenteel heel veel reclame en dat dus vooral over zijn dochter Jade. Zij is dus nu ook aan een muzikale carrière begonnen. De song die hij nu te horen krijgt, zong hij samen met haar en is ondertussen al 22 jaar geleden. Hier is hij met Dochters.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Radio Memory.
1: Katrien Verheijen.

Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. En een man die ook een heel moeilijk jaar achter de rug heeft is Michael Bolton. Herstelde van een hersentumor. Normaal gaat hij terug het podium op. Nogmaals een bewijs hoe belangrijk gezondheid is. Hier is hij met How Am I Supposed to Live Without You.

0: Er zijn deze zomer al dubbel zoveel zwemverboden ingesteld als in diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal gaat het om 62 zwemverboden op 49 verschillende locaties. De stijging is te wijten aan blauwalgen, bacteriën die giftige stoffen kunnen produceren. Ze kunnen je ziek maken en huiduitslag veroorzaken. Door de hitte en aanhoudende droogte groeien blauwalgen bijzonder goed. Soms verdwijnen de bacteriën al na enkele dagen, maar het kan ook langer duren. Winkels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn en tot 9 uur 's avonds. De verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. De regels zijn aangepast omdat de overheid de openingsuren beter wil laten aansluiten bij de veranderde verwachtingen van klanten. Het gaat onder meer om supermarkten, kledingwinkels en boekhandels. Al maar meer startende zelfstandigen maken zich zorgen over de toekomst van hun zaak. Dat stelt Acerta vast. De onzekere geopolitieke situatie en de sputterende economie spelen daarbij een belangrijke rol. Daardoor neemt ook de stress toe. Heel wat starters nemen minder vakantie om meer tijd in hun zaak te steken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er per liter 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,94 euro per liter. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Hij ontvoerde samen met enkele medeplichtigen 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux groeide uit tot een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De zaak leidde tot grote veranderingen bij politie en justitie. Zo kwamen er strafuitvoeringsrechtbanken en werden de politiediensten grondig hervormd. De hitte houdt nog even stevig stand. In het binnenland kan het 35 graden worden. En ook aan zee klimt het kwik vlot boven de 30 graden. Morgen wordt het zelfs nog heter, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. In het weekend zijn we de grote hitte kwijt. Zaterdag is het nog overwegend zonnig bij een graad of 28. Zondag ziet er wat wisselvalliger uit. We halen dan zo'n 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts 35 euro. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt 20 euro per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!

welkom allemaal en dat is in het tweede deel van Gewoon Katrien. En we gaan eventjes op de rem staan, want Lilian Saint-Pierre heeft een goede raad voor ons. We got to stop and think it over. We got to stop.

Suzy Quattro en She's in Love With You. In 1987 mochten wij voor de eerste keer mee het Eurosong Festival organiseren. Ja, en dat natuurlijk dankzij Sandra Kim, die won voor ons land. Er waren heel veel mooie liedjes dat jaar, ja, toeval of niet. En eentje dat ik eruit koos was Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory.
0: Katrien Verheijen.

0: Cyril en Stumbling In. Ja, en de volgende plaat, ja, dat wordt gezongen door een man. Hij vertelt dus over al zijn veroveringen, maar hij doet het zo fout dat het zelfs goed klinkt. Inclusief zijn opvallend snorretje. Hier is Lou Bega met Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Dus uit 1999, Lou Bega en Mambo No. 5. En nu gaan we het over een Hans andere boeg gooien. We gaan een beetje country muziek draaien en dat met Danny Vera en Roller Coaster.

Dolly Parton en Jolene. En de volgende groep is actief sinds 2003, bestaande uit Chris van Tongelen, Davy Gillis en Gunther Levy. Ja, ze zijn natuurlijk bekend als twee acteurs uit familie Bart en Peter. En Gilles, hij speelde ooit cafébaas Rick en dat in 1998. En we gaan samen met hen de Sirtaki dansen. Hier zijn de Romeo's.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
0: Katrien Verheijen.

neildiamond.net. I am, I said. En soms heb je zo van die dagen dat alles gewoon lekker loopt. Geen haast, geen stress. Ja, kortom, gewoon leven. En daar zingt Amy MacDonald het prachtig lied over. Dus voeten omhoog, glimlach op en geniet ervan. This is the life.

stilletjes aan naar het einde van Gewoon Katrien. Ik wens jullie nog allemaal een hele fijne namiddag en avond toe. En vooral heel veel luistergenot met de komende collega's. Volgende zondag kan u mij terug horen en dat in het programma U Vraagt, Wij Draaien. Samen met Cindy, dus ter vervanging van Hilde en Tony. En daarna ben ik er eventjes niet. Ik ga toch wel een week of drie uit zijn. Want ook ik ga op vakantie en ik ga er vooral heel veel van genieten. Lieve mensen, ik wens jullie nog allemaal het beste toe. En voor degenen die ook nog op verlof moeten gaan, een heel fijn verlof.

0: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvol stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Dag, hallo, welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik breng jullie weer een heleboel goede muziek tot 16 uur, te beginnen met deze zonnige Costa Brava van John.

Creedence Clearwater Revival Up Around the Band. Straks is er Middle met My Lucky Day. Eerst even diepe ademhalen. 002-345-709 Trinity. Uit de tijd toen telefoonnummers nog gedraaid werden en niet gedrukt.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.

diepste dalen, de hoogste bergen, dat was allemaal geen probleem voor Tina Turner. Speciaal voor een vriend en collega van me, Erik, hier is David Bowie, Modern Love.

Zeg dat Meteor en Lunas het gezegd hebben. Mij hoor je het niet vertellen dat de liefde te mooi zou zijn om waar te zijn. Ze kan fantastisch mooi zijn trouwens. Zoals ze bezongen wordt door Trini Lopez. Amor.

Joan Alma Trading bracht ons liefde en affectie. Straks is een reclame, eerst een gebedje van Bon Jovi. Living on a Prayer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
1: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud

Politie hoort uiteraard een goeiemorgen, goeiedag. Dat is ook de laatste voor mij voor vandaag. Soms. Graag tot morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een fijne dag.

0: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvoos stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo, ik ben Frank van Ambineens. En u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No Je Ne Regrette Rien, op Radio Memory als gidsgeef van deze week. No.

En voor mij is het nu ook weer het geval dat ik 2 uren mag gaan presenteren op deze donderdag 13 augustus. Lisa Steinsfield, Someday I'm Coming Back. De komende 2 uurtjes ben je in mijn gezelschap met onder andere Mitch Ure. Je kent hem nog wel van Ultravox. If I Was. Clawboys Claw met Rosie. En deze toch wel topplaat ook, vind ik persoonlijk, van een zekere Michael Jackson. Liberian Girl.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ivan Plettings. Radio Memory.
2: Goedemiddag.

extravagant en een klein beetje kitscherig, om het nog heel zacht uit te drukken. Maar we houden er wel van. Army of Lovers en Crucified. Straks ook Kitty Grant, Glad to Know You. En Phil Collins, ja, spijtig genoeg gaat het met die man niet zo goed meer. Maar dit is toch echt wel een plaat die ook werd geapprecieerd bij heel wat live optredens van hem. Ook bijvoorbeeld begin de jaren 90, denk ik dat zo ergens iets was. Deze Phil Collins samen met Philip Bailey en Easy Lover.

0: heel leuk om jullie te kennen. Kitty Grant en Glad to Know You hier in deze driver's seat. Nu iets wat we niet zo graag horen. Namelijk, er is een nieuwe update binnen van Windows 11. En dat is van deze maand 2026, dus augustus. En die zou normaal gezien 400 kwetsbaarheden in Windows 11 moeten dichten. Daarvan zijn er 42 kritiek en worden er ook 3 zero-day lekken aangepakt, waarvan trouwens 1 al actief wordt misbruikt. Microsoft heeft een aantal recordmaanden achter de rug als het om beveiligingsupdates gaat. In juli werden er zomaar even 570 kwetsbaarheden vastgesteld in Windows 11, waarmee het meteen een van de grootste beveiligingsupdates ooit was. Voor augustus ligt dat aantal wat lager, maar nog steeds 400 beveiligingspatches blijft dus een update die je niet wil overslaan. Van die kwetsbaarheden krijgen er 42 zelfs het niveau kritiek aangemeten en daarvan werden 37 toch ook die betrekking hadden op het uitvoeren van code op afstand. De overige 5 kritieke bugs kunnen worden misbruikt om zo verhoogde bevoegdheden te krijgen in Windows en daarmee kan een aanvaller in potentie toch ook meer controle over een systeem krijgen en bijvoorbeeld zo gegevens stelen. Dus ja, als je dus Windows 11 hebt en je ziet, zoals ik momenteel beneden, ook zo een heel bolletje verschijnen met een pijltje naar rechts, dan weet je dat er nieuwe updates zit aan te komen en die kan je dus best zo snel mogelijk installeren. Iets wat ik dus ook ga doen. En nu muziek, Barry Gibb met Shine Shine. En als er iets is wat heel veel shined, dan is het de zon.
1: Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory.
1: De mooiste muziekmix.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Céline Dion zou beter ook wel eens twee keer nadenken om effectief toch weer al zo'n groot tournee te gaan doen met die gezondheid. Het kan plots wel heel eventjes de verkeerde kant uitgaan. Maar ja, ze wil nog wel ergens wel genieten van het leven nu dat ze dat nog kan. En we begrijpen haar wel. Céline Dion, Think Twice. En daarmee bijna het einde van het eerste deel van deze Driver's Seat. Ik heb straks in deel 2 natuurlijk ook nog toffe platen klaarstaan, maar disco mag in mijn programma ook zeker niet ontbreken. En dat mag met deze ook nog wel zo eens zijn. Rolls Royce en Best Love. Tot straks voor deel 2.

0: Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Twee chalets zijn volledig in de as gelegd, een derde raakte zwaar beschadigd. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Bij een spoorongeval aan het station van Wijchmaal is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen. Ze stak een gesloten overweg over en werd gegrepen door een trein. De vrouw was op dat ogenblik aan het bellen en zag de trein niet aankomen. De bestuurder kon ondanks een noodrem niet meer stoppen. De vrouw was net aangekomen met een trein uit Leuven. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kustplaats Burgas. Zangeres Dara bezorgde haar land in mei een allereerste overwinning met het nummer Bangaranga. De finale vindt volgend jaar plaats op zaterdag 15 mei. Het is nog onzeker of ons land zich zal inschrijven voor de liedjeswedstrijd. Dat heeft te maken met de controverse rond de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft titelverdedigster Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Ze zette in de reeks de snelste tijd neer. Lucas Onvol stoot door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret is dan weer uitgeschakeld op de 50 meter rugslag. Hij kon zich niet plaatsen voor de halve finales. Goed nieuws uit de zoo van Plankendaal. Daar zijn twee rode panda's geboren. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Zowel de moeder als haar kroost stellen het goed. Rode panda's zijn bedreigd. Plankendaal werkt daarom mee aan een internationaal kweekprogramma om de soort in stand te houden. De zon blijft volop schijnen bij maxima tussen 33 en 36 graden. Morgen kunnen we 37 graden halen. Zaterdag is er kans op regen en onweersbuien. Zondag is het wisselend bewolkt, maar meestal droog bij een graad of 28.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

absoluut, er is zeker iets aan de hand. Het tweede deel van deze driver's seat op deze donderdag 13 augustus. Met straks Kim Appleby met Don't Worry, we kennen die plaat wel. En deze Melissa Etheridge, Must Be Crazy For Me. Over crazy gesproken, ja, dat mag je dit komende uurtje nog wel verwachten, denk ik.

heel veel te harvesten zal er niet zijn bij ons. Door de hitte zijn heel wat groenten en vruchten echt niet tot de volledige vrucht gekomen. Dat is natuurlijk nooit echt goed. Hè? Christians and Harvest for the World. Straks ook na de commercials heb ik Talk Talk, It's My Life. En met deze plaat zouden we onze kleren niet moeten uitdoen, maar met deze temperaturen misschien juist wel. Probeer wat verkoeling te zoeken. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

YouTube is er trouwens ook nog een prachtige live versie van te vinden van de jaren 80, wanneer het echt nog wel top en top was, hè, met Talk Talk en deze It's My Life. Mark Hollis, spijtig genoeg ook al overleden, 25 februari 2019. Componist, muzikant, zanger en songwriter, dat was hij dus allemaal. En ik heb ook nog straks Dire Straits, maar eerst iets niet persoonlijk nemen, namelijk Monica. Don't take it personal.

0: Dire Straits en Walk of Life. Een iets kortere plaat dan oorspronkelijk voorzien was in mijn playlist. Maar ik zag dat het anders een kwestie van timing niet zo 100% zou zijn. Dus ja, je probeert er natuurlijk wel voor te zorgen dat jouw playlist een beetje klopt. Hè? Hier in deze driver's seat bij Radio Memory. En het moment, denk ik, is aangebroken. Vanavond en vannacht wordt het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen 12 en 22 graden. Dus in sommige plaatsen gaat het niet zo'n aangename nacht worden, vrees ik. Ja, ook morgen dus is er veel zon en schommelen de maxima tussen 30 graden aan zee, 35 graden in het centrum, dus dat is weer veel te veel. Zaterdag zou het dan onstabieler worden met een afwisseling van opklaringen en wolken. Daar kunnen misschien een aantal lokale buitjes uitvallen, mogelijk met een onweerachtig karakter. Het is ook iets minder warm bij maxima van 24 tot 30 graden. Misschien nog wel in België Sloteringen 33 of 34 graden. Dat is helemaal in het zuidenpuntje van ons land. Zondag is het gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. Het koelt verder af bij maxima van 21 tot 26 graden. Maandag lijkt het meestal droog te blijven met zon en wolken. Mogelijk vergroot maandagnacht dan de kans op regen vanaf het westen bij maxima tussen 22 en 27 graden. En dinsdag zou het wel echt koud gaan worden, of koeler, moet ik het eerder omschrijven. Heel wisselvallig, periode van regen of buien en de temperaturen tussen 19 en 24 graden. En datzelfde beeld mogen ook zeker dus voor woensdag doortrekken. Dus ja, het zal niet altijd de zon zijn, maar ik denk dat we al genoeg zon gezien hebben. In ieder geval, ik heb nog Doe Maar met Sinds een Dag of Twee. En deze ook van de Stranglers. Always the Sun.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App. Android.
5: Ivan Plettings.

une fois van Sascha. Nog één keer. En waarschijnlijk ook nog morgen wel één keer driver's seat voor deze week. Voordat we het weekend in mogen trekken. Maar het is nog altijd donderdag, mensen. Nog geen vrijdag. Straks ook nog Elaine Page. If you don't want my love. En natuurlijk een James Bond soundtrack. Die mag er zeker ook nog wel bij, denk ik. Deze Gladys Knight en License to Kill. En ik heb een manier gevonden om alles af te koelen. Dus daarom a License to Chill. In ieder geval tot de volgende. Salutjes.

0: Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hallo, ik ben Frank van Ambinijs en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambinijs, namelijk No Je Ne Regrette Rien, op Radio Memory als gidsgever van deze week. No.

De meeste collega's en de meeste mensen weten ook al dat ik echt deze formatie ABBA ontzettend graag hoor en dat ik van die muziek kan genieten. Maar ik ben ervan overtuigd, dat zijn heel wat mensen. Daarom begonnen we deze muziekdoos vandaag met ABBA en Take a Chance on Me. Vrienden, allemaal van harte welkom en fijn dat jullie er weer om meeluisteren de twee komende uren na deze nieuwe start van Muziekdoos. Nieuw werk heb ik vandaag ook meegebracht. Een leuke zomerse single voor 2026. Zot verliefd. En dat is natuurlijk Bart Kajaal.

0: We haalden nog eens een van die echte klassiekers naar boven in deze aflevering van de Muziekdoos, dus van Barry White. Een nummer dat je op elk feest nog hoort voorbij komen. En dit is ook een ambiancemaker. Onze vriend en collega CDV.
1: Een avond stappen, een pintje pakken. Het weekend staat weer te dringen voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen.

konden ons graag genieten van een van die nummers van Vanessa met deze Shine Up. En we keren terug naar het nieuwere werk en het wordt gesmaakt en dat doet mij ook een groot plezier. Onze recente single is al meer dan 11.000 keer gestreamd op korte tijd. Bedankt daarvoor, vrienden. Blijf hem gewoon beluisteren en dat kan allemaal via Spotify en andere digitale platformen. Waarom draaien voor jou? Op meerdere maal verzoek Rudolf Stevens met de kou van het leven. Deze week gaan we in de studio voor nieuw werk. En uiteraard, er komt ook een nieuw duet uit met Stevens en Casale. Meer daarover heel snel.

onze nieuwe single dus, Ik hou van het leven. En dit is een grote klassieker vanuit die gouden 70er jaren, want toen werden er hele mooie platen gemaakt. En deze meneer scoorde bij ons in Vlaanderen een enorme hit en brak toen door. En sindsdien was hij gewoon niet meer weg te denken uit ons eigen Vlaanderland. Het was een sympathieke meneer, deze Freddy Breck.

terwijl deze plaat liep, even gegoogeld, vrienden. En het is al van 2008 dat hij is overleden, Freddie Breck. Om precies te zijn op 17 december. Na deze van Freddie Breck maken we plaats voor René Redley. Ik laat je nooit meer gaan.

Een beetje Duitsstalige slagers in ons programma van deze muziekdoos. Waarom niet? Samen met een van die nieuwe nummers van de zoon van Costa Cordalis. Maar de naam schiet me nou niet te binnen. Ik zal zo biedt eens even op een speakerbriefje kijken. En weet het jullie te zeggen na dit mooie stemgeluid. Een dame waar ik de grootste bewondering voor heb. En die ik volgende maand nog eens live aan het werk zie samen met Corrie. Hier is Mieke.

Het uitstalige nummer net voor deze van Mieke was Lucas Cordalis. En Mieke ging met ons even over een zwoele zomernacht zingen. Dit ze dus voor ons. En dit... Ja, ja. Nu gaan ze thuis ten huize luidruchtig meebrullen. Anja, laat je maar gaan.

Wat een ambiance maker deze Justin de Wiltus met zijn Cheerio. En wees ervan gerust, in Nederland is het allemaal omstreden, maar bij ons in België wordt dit ook een gigantische hit. We gaan onze vriend Julien nog eens draaien. Moustache met All My Trouble.

zou dit jaar 80 worden, maar helaas is het niet zo. Heeft het noodlot daar anders over beslist. Hij overleed op 21 maart jongstleden. Moustache met zijn All My Trouble. De zomer van Oh Jij Lele. Dit zijn de meiden van K3.

0: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij je dan ook voor me zijn.
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: In Sint-Gillis-Dendermonde hebben werknemers van een bouwfirma een grote hoeveelheid goud ontdekt in een gebouw van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het gaat om een massa munten en enkele goudklompen. De arbeiders voerden renovatiewerken uit en vonden de schat in een kist, ingemetseld in de muren van de kelder. Ze waren zo correct om hun opdrachtgever in te lichten en de politie. Die heeft de schat op een geheime locatie ondergebracht. Het parket wil nu nagaan hoe het goud daar is terechtgekomen en of het legaal is verdiend. De waarde zou rond 9 miljoen euro schommelen. Je hebt het deze zomer al wel vaker gehoord, maar er is vandaag opnieuw een temperatuurrecord gesneuveld. Vanmiddag was het in Ukkel al 32,2 graden. Daarmee beleven we dus al zeker de warmste 13e augustus sinds de start van de metingen. Hittecode oranje is intussen overal in het land van kracht, behalve aan zee. En Vlaams minister van Omgeving Broens roept opnieuw iedereen op om zeker geen drinkwater te verspillen. Op de Kalmthoutse Heide heeft een groep mensen gisteravond brand veroorzaakt toen ze naar de eclips en de sterren kwamen kijken. Ze hadden voor de gezelligheid een kampvuur gemaakt. Politie en brandweer waren gelukkig snel ter plaatse en konden het vuur blussen. Op dat ogenblik waren de vlammen al 1 meter hoog en zat de brand ook al ondergronds. Het is onduidelijk of er een boete is uitgeschreven. Op het EK Atletiek in Birmingham staat 400 meter loopster Helena Ponet in de finale. Ze liep bovendien een persoonlijk record. Ook Merel Maas plaatste zich voor de finale van het hoogspringen. Op de 3000 meter steeple hebben we met Remy Schijns ook een finalist. Tim van de Velde kon zich niet plaatsen. Ook vanavond nog overal droog, zwoel en warm tot laat op de avond. Enkel aan zee is er een briesje. Vannacht helder en minima tot 22 graden. De voorbode van een nieuwe piekdag met mogelijk 37 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Hallo, ik ben Frank van Ambineens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No Je Ne Regrette Rien, op Radio Memory als gidsgeef van deze week. No.

Earth and Fire zangeres en Idols gezicht Jurny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldde haar familie afgelopen donderdag. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 meerdere hits scoorde. Ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. En Nederland verloor nog een gekende naam uit de showbizwereld deze week. Peter Faber, acteur tot het einde van zijn dagen, en scoorde een van zijn grootste successen met de rol van papa van Danny de Munk in de film Siske de Rat. Het is misschien start in mineur te noemen van deze nieuwe aflevering van de LVT-platenkast, maar wat volgt zal u meteen plezieren. Life goes on en de wereld draait gewoon door. De single Weekend is misschien wel het grootste succes geweest van Earth and Fire. En de gebroeders Koorts, die waren de belangrijkste producenten van de muziek van de groep. Maar we kiezen vandaag voor muziek uit de jaren 70. Een van hun hits is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Het was maar een demo, maar de clubs maakten er een wereldhit van. Janice Robinson hoorde haar eigen stem overal, terwijl een andere zangeres live optrad. Jaren later pakte ze het nummer terug en het publiek ontplofte. Hier is Dreamer en Live and Joy.
1: De LVT platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.

De plaat die je zo dadelijk gaat horen is geen chill track, maar een akoestische, jazzy, scherpe kritiek op hoe vrouwen in de muziekindustrie worden behandeld. Tracy Horn, voorzangeres van Everything But A Girl, schreef het vanuit frustratie over hoe men haar als zangeresje wegzette. Feministische kritiek, met andere woorden, jazzy minimalisme, een koude afstand en een rustige stijl die contrasteert met de scherpe boodschap.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we alweer toegekomen aan onze eerste vaste interventie in deze nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. Wat gebeurde er in de filmindustrie in week 33? Wel, in 1902 werd de eerste science fiction film voorgesteld. Die heette Le Voyage dans la Lune. En daarmee werden de special effects en fantasie geboren en onderdeel van de filmtaal. In 1927 was er dan het geluid dat geïntroduceerd werd via de film The Jazz Singer, die later een nieuwe versie zou krijgen bij monden van Neil Diamond. Maar The Jazz Singer luidde dus het einde van de stomme film in. De studio's moesten volledig overschakelen naar de geluidsfilm. In 1937 was er dan de eerste lange animatiefilm. En daarvoor stond natuurlijk Disney garant. Want hij bracht Snow White en de Seven Dwarfs uit. Animatie wordt daarmee een volwaardige filmvorm. En in 1939 doorbreekt Technicolor wereldwijd. The Wizard of Oz en Gone with the Wind werden blockbusters. En dan gaan we naar 1975, toen de moderne blockbusters ontstonden. Jaws was een groot succes. Steven Spielberg introduceerde het als een zomerblockbuster-model. Marketing en wide release en merchandising werden een standaard in de filmwereld. In 1977 waren er dan de franchises die de motor werden genoemd van Hollywood. Star Wars creëerde het tijdperk van sequels, universes en merchandising. En studios verschoven naar franchise-gedreven strategie. In 1993 was er de CGI-technologie. Jurassic Park toonde daarmee levensechte digitale dinosaurussen. Digitale effecten werden de nieuwe standaard. En de eerste volledige CGI-animatiefilm kwam er met Toy Story van Pixar. Een 3D-animatie die de traditionele tekenfilmproductie verving. Ten slotte 2009. 3D-renaissance en motion capture. Avatar introduceerde een moderne 3D-technologie en geavanceerde performance capture. Dat was de nieuwe standaard voor de blockbuster-productie.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Geen genre is te wild. Geen st-

De groep Buurman is een Limburgse Nederlandstalige rockgroep. En God, ik ken Marion is een van hun vroege nummers uit 2008 waarmee ze Vlaanderen leerden kennen. De band brak datzelfde jaar trouwens door dankzij hun opvallende tweede plaats in Zo is er maar één.

De Foo Fighters brachten in 1999 een cover uit van Pink Floyd's Have a Cigar, al bekend bij hun single Learn to Fly. Dat staat letterlijk in meerdere bronnen. De cover verscheen als B-side van Learn to Fly en werd opgenomen tijdens de sessies van There is Nothing Left to Lose. Daardoor denken veel luisteraars dat er een link is tussen Pink Floyd's Learning to Fly uit 87 en de Foo Fighters' Learn to Fly uit 1999. Maar de titels lijken alleen op elkaar. De nummers hebben geen gedeelde oorsprong, geen gedeelde schrijvers en geen gedeelde thema's.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: De man die je zo dadelijk gaat horen was even weg van de Jacksons, maar niet weg van de Spotlights. Met de hulp van Stevie Wonder dropte Jermaine Jackson in 1980 een funkbom die hem meteen naar de top van de R&B charts bracht. Tijd voor Let's Get Serious.

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

New Music. In de jaren 70, eind jaren 70 moet ik dan zeggen, hadden zij al een nummer dat handelde over digitale techniek. Nullen en enen, weet u wel.

0: waar de gitaren grommen en de versterkers nooit op 10 blijven staan. AC/DC schreef in 1977 hun eigen rockbijbel. Let there be rock.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

The Love Cats van The Cure is een speelse jazzpop single uit 1983. Maar onder die vrolijke cat and kitsch zit een veel donkerder en literair verhaal. Dat blijkt uit meerdere bronnen. Robert Smith liet zich inspireren door Patrick Wise's roman The Vivisector, waarin een personage een zak katten verdrinkt. Een beeld dat symbool staat voor kwetsbaarheid en wreedheid.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Welkom terug in het tweede deel van de platenkast. Het deel waar de platen net iets losser liggen, de koffie net iets sterker smaakt en de presentator, ach ja, die doet gewoon zijn best natuurlijk. We starten met Yvonne Elliman, die met Love Me eigenlijk gewoon vraagt wat iedereen hier in de studio al denkt. Kan iemand mij eens graag zien? En vervolgens krijgen we Milk Inc. met Madison uit 2026. Ja, ja, de liefste single van Milk Inc. Een nummer dat zo krachtig is dat je huisarts spontaan zegt, laat die antibiotica maar, luister dit drie keer en alles komt in orde. En dan Dante Thomas met Miss California. Goed, genoeg gelachen, tijd voor muziek. Deel 2 gaat open.

En dan een moment dat we deze zomer niet snel vergeten. Onlangs stond Milk Inc. opnieuw op het podium van Tienon te zien in Middelkerke. En ja, daar was ze, Linda Mertens. Terug na een lange, moeilijke periode waarin ze haar kindje verloor en de muziek even geen plaats meer had. Maar deze week bracht ze iets mee dat meer was dan een nieuwe single. Het was een teken van kracht, van terugslaan en opnieuw zingen omdat het hart dat eindelijk weer toelaat. Milk Inc. is terug. En dat voel je in elke noot.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan een kort overzicht van de belangrijke muziekindustriegebeurtenissen van week 33. We gaan naar 18 juni 1948. Columbia Records introduceerde als eerste de 33⅓ toerenplaat. De LP met andere woorden, of longplay, die de muziekindustrie volledig veranderde. Hoewel dat niet exact in week 33 viel, is het wel het belangrijkste jaartalgebonden feit dat direct verband houdt met de 33 in de muziekwereld. Op 18 juni 1966, na een optreden van de Yardbirds, bood Jimmy Page zich aan als nieuw lid. En dat moment leidde uiteindelijk tot de oprichting van de legendarische groep

De grappigste anekdote rond het nummer Money Money Money van ABBA is zonder twijfel Björn Ulvaeus' Nonsense Demo Lyrics. Tijdens de eerste studiosessies in mei 1976 had hij nog geen definitieve tekst, dus improviseerde hij maar wat. En dat leverde puur goud op. Op de ruwe sessietapes hoor je Björn zinnen zingen als Money Money Money Milk and Honey, Money Money Money Buy a Bunny. Hij gebruikte die onzinregels enkel om het ritme en de melodie te testen. Maar ze bleven zo iconisch dat ze nog steeds in ABBA-kringen worden geciteerd.

Zo dadelijk krijgen we de enige single van The Assembly met het nummer Never Never, een project van Vince Clarke. Een naam die ook al bekend geworden is via Depeche Mode en Yazoo. Sharky's stem maakte het nummer meteen herkenbaar en zorgde voor een onverwachte mix van punkzanger en synthpop producer. We hebben het natuurlijk over de stem van Fergal Sharky. Het nummer haalde de nummer 4 in de UK Single Charts en werd een cultklassieker.

alles glanst en alles glittert. Laura Tesoro neemt ons mee naar een paradijs dat blinkt als plastic en voelt als waarheid. Zet je schrap voor haar nieuwste single Plastic Paradise.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: De LVT Platenkast. Dit programma

De mosterd gehaald bij Melanie, maar het sausje is puur Belgisch. In Pop in Wonderland dwarrelen de glitter, de gekte en de kleine waarheidjes door elkaar. En precies daar komt onze belpop vandaag vandaan. Zet je oren open, hier is belpop van Pop in Wonderland.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: 24/7 Slave to the Music is pure Eurodance-energie uit 1993. We bedoelen dan pompende beats, rap vocals en een catchy refrein en een tekst die draait rond één ding. Muziek als verslaving. Niet donker, niet filosofisch, gewoon die typische 90s vibe waarin muziek je volledig overneemt. Slave!

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: De intro van Adolescent Sex moet precies doen wat Japan in 1978 deed. Prikkelen zonder te chockeren, spelen met de glamrandjes en tegelijk duidelijk maken dat het nummer gaat over rebellie, identiteit en provocatie als een kunstvorm. Niet over letterlijke seksualiteit. Adolescent Sex, hier is Japan.

Donna Summer begon haar avontuur met Stock Aitken en Waterman door een toevallige, bijna komische samenloop van omstandigheden in 1989. Ze was in Londen, had zin om iets totaal nieuws te proberen en belandde, via een omweg dan weliswaar, bij het meest hyperactieve producers trio van de jaren 80. Resultaat: een wereldhit met This Time I Know It's For Real.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
6: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
7: Toen Amazulu Too Good To Be Forgotten opnam, was het eigenlijk bedoeld als B-kant. Maar tijdens een radiosessie zei BBC-producer, jullie cover is beter dan jullie single. De band lachte, maar hij draaide het toch. Binnen een week belde hun label, we maken dit de A-kant. En zo werd hun grootste hit geboren, dankzij één toevallige BBC-draai.

Het nummer dat je zo dadelijk gaat horen is een speelse, bijna cartoonachtige vertelling over twee rivaliserende jongens. De tekst gebruikt kinderboeknamen om een jeugdig conflict te schetsen dat eigenlijk over jaloezie en competitie gaat. Middle of the Road verpakte dat in hun typische sunshine pop en bubblegum sound.

De Bondfilm Golden Eye heeft wel heel wat te betekenen. Bono en The Edge van U2 schreven het nummer speciaal voor Tina Turner. De latere Bond-componist prees Golden Eye als een van de beste moderne Bond-songs. Tina Turner's performance werd vaak vergeleken met Bessie's klassieke Bond-stijl. Die is terug te vinden in Goldfinger en Diamonds Are Forever. En tenslotte Golden Eye was de eerste Bond-film voor Pierce Brosnan, waardoor Tina's song meteen een iconische start markeerde.

Er wordt soms wel eens gesproken over muziek met een verhaal. Wel, aan de volgende plaat zit een verhaal vast. Bryan Adams had When You're Gone al klaar als solo-track, maar vond dat het refrein te leeg klonk. Hij wilde een vrouwelijke stem die niet te zoet was, maar wel pop-attitude had. In Londen liep hij Mel C tegen het lijf tijdens een radio-promodag. Ze kenden elkaar niet persoonlijk, maar Adams zei later: ze had precies de energie die ik zocht. Mel C dacht dat hij een grap maakte toen hij vroeg of ze wilde meezingen. Een paar dagen later stond ze in de studio, zonder voorbereiding, zonder stylist en zonder entourage. Ze zong haar partij in één sessie in. En Bryan Adams zei achteraf dat ze de hele song opentrok.

Hallo, ik ben Frank van Ambineens. En u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No, je ne regrette rien, op Radio Memory als gidsgeef van deze week. No.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.